0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Je hebt Merkel daar.
1: Ja, wat heb ik in het
0: Wat schrik je?
1: Ja, het is nog ook een goede kaal.
0: Ja. Ze zijn erop geworpen. Ik jou een arm niet. Ik jou een arm niet.
1: Ik glaube, ik ga nog voorbij gaan lopen.
0: Onderstaat ik, onderstaat.